0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt.

De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp...

0: Laat een nieuwe inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Een nieuwe week voor de boeg. En dit is een bijzondere, want dit is de week van de luisteraar. Nou hoop ik dat het altijd zo voelt als je naar ons luistert. Maar deze week gaan we extra veel verzoekjes draaien. Dus kom maar door. Wat wil jij graag horen op Radio Gelderland? Titel en artiest. En het liefst de motivatie. Waarom? Graag via de mail studio@gld.nl of de app. En we sluiten deze week af met vrijdag. De hele dag wat ons betreft alleen maar verzoekjes van jullie. Maar dan moeten er wel veel gaan binnenkomen natuurlijk. Dus de titel, de artiest en de motivatie via de mail of de app graag. Nou, dan wachten ons wederom hete dagen. Vandaag wordt het eerst een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog. Temperatuur zo 25 graden. Morgen ook, maar dan schijnt iets minder warm voor je gevoel. Ook dan schijnt geregeld de zon. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. En steven we af op een nieuwe hittegolf. Met donderdag en vrijdag lokaal zelfs 35 graden. Nou, eerst maar eens even een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten schrijven. Trouw schrijft over de Europese ambitie om in 2040... bijna de helft van alle energie uit het stopcontact te halen. Experts noemen dat vrijwel onhaalbaar. Het Financieel Dagblad opent met flinke winstgroei en stijgende beurskoersen bij Europese bedrijven, ondanks de oorlog in Iran. De Gelderlander opent met een onderzoek waaruit blijkt dat bij stroomuitval maar 4 van de 36 brandweerposten in Gelderland een noodstroomvoorziening hebben. Het gaat over Gelderland-Zuid. Het AD meldt dat de RDW automobilisten wil bestraffen die terugroepacties negeren. 1 op de 3 doet niks met zo'n melding. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort om 7 uur zometeen, gaat die dicht. 4 weken lang voor groot onderhoud. De fiets- en spoorbrug blijven gewoon open, maar het autoverkeer wordt omgeleid via de A12 en de N325. Reken dus in de spits op zo'n 15 minuten tot 30 minuten extra. 7 september gaat de brug weer open, om 7 uur gaat hij dicht. Dus als je hem nog even wil doen, je hebt nog een klein uurtje om eroverheen te rijden. In Arnhem zijn vannacht op 2 plekken auto's uitgebrand. Op het Gelderseplein gingen 2 geparkeerde auto's in vlammen op. In Presikhaaf brandde een auto volledig uit, zo hevig dat de ramen van een nabijgelegen gebouw zijn gesneuveld. En bij een Pilatus-studio aan het Raadhuisplein in Zevenaar, je weet wel welke, is vannacht opnieuw een explosie geweest. Omwonenden spreken over een vuurwerkbom. Er zou ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Het is namelijk al de 3e keer in korte tijd bij dit gebouw. Daarom zeg ik, je weet wel welke. Het is iedere keer daar raak. En het klinkt uitzonderlijk, dat laag water op de Rijn, maar dat is van alle tijden. Even terug naar het jaar 1955.
1: Door het droge najaarsweer is het peilen van de grote rivieren zo ver gedaald dat vooral het scheepvaartverkeer hiervan op verschillende plaatsen veel hinder ondervindt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Rijn bij Arnhem. Een van de pijlers van de Rijnbrug staat zelfs geheel droog. De houten fundering en beschoeiing van de Rijnkade zijn geheel zichtbaar, hetgeen een unicum betekent in de geschiedenis van de Rijn. De bewoners van een aantal hier gelegen woonschepen hebben zomaar, zonder bemoeienissen van het huisvestingsbureau, een woning op de vaste wal gekregen. Door de lage waterstand is er nog maar een smalle en ondiepe vaargeul voor kleine schepen overgebleven. En het komt wel eens voor dat zelfs deze schepen vastlopen. Wanneer het een paar dagen flink regent in het stroomgebied van de Rijn, zullen de verkeersbelemmeringen vanzelf worden opgeheven.
0: Ja, maar ja, al laat die regen nu, 71 jaar later, wel lang op zich wachten. Straks moeten we de weerman vragen waar die regen blijft. Ja, of een gebedje inderdaad.

0: Aretha Franklin. This is my friend. En een soort regendansje op de radio. Een gebed tot wat neerslag. Hè. I say a little prayer. Het is bijna 6:15.
1: Het is de week van de luisteraar. Dus je mag het zeggen.
0: Ja, de week van de luisteraar. Het is de week van de luisteraar. Wat wil je horen? Hans Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, met Hans.
0: Onderweg naar je werk.
2: Ja, ik ben onderweg naar het werk, ja. Ja. Ja.
0: Wat wil je horen in de week van de luisteraar?
2: Het nummer de Spanish Steps van Toto vond ik een heel mooi nummer.
0: En waarom?
2: Nou, bijna 2 jaar geleden waren we in Rome, een paar dagen. En na zo'n vakantie maak ik altijd een klein... Ik maak altijd filmpjes en na de vakantie dan maak ik er een filmpje van met wat muziekjes eronder en zo. En we zijn uiteraard ook bij de Spaanse trappen geweest. En bij toeval kwam ik eigenlijk het nummer Spanish Steps tegen. Dat stond het album Mindfield. Dat had ik toevallig op de PC staan en daar kwam ik het tegen. En dat is een verrassend mooi nummer.
0: Maar dat is toch heel, heel bijpassend ook dan bij de foto's en de filmpjes die je hebt gemaakt?
2: Ja, dat paste er heel erg bij. Ja. We waren natuurlijk bij die Spaanse trap ook geweest.
0: Ja.
2: Eigenlijk bij toeval, ik zou daar toevallig een muziekje van zijn. Ik zit daar gewoon op te zoeken. Ik vind dat nummer.
0: Nou, onderweg naar je werk ga je weer even terug naar je vakantie en de Spaanse trappen in Rome. Ik ga hem voor je draaien.
2: Ja, mooi, leuk. Dankjewel.
0: En naar werk ze, hè, vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: Ik vind het een mooi verzoekje. Van Hans Visser uit Doesburg op weg naar zijn werk. Spanish Steps van Toto. In de week van de luisteraar deed hem dus helemaal weer terugdenken aan het maken van dat vakantiefilmpje. En dus de bijpassende muziek bij de Spaanse trappen in Rome. Heb jij nou een verzoekje? Deze week gaan we ze extra veel draaien. Het is de week van de luisteraar. Kom maar door studio@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En diezelfde kanalen kun je ook gebruiken om mee te spelen met dit spelletje. Dat is een goed begin. Ik heb een plaat die ik ook graag wil draaien, maar dat mag dan alleen als het intro wordt geraden. Heb jij een idee over welke plaat dit gaat?
1: Een goed begin.
0: Dan wil ik van jou graag de titel en de artiest. Dus welke plaat is daar het intro van? Van welke plaat is dit het intro? Frank@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin.
0: Als je het weet en is het niet weet, gewoon lekker laten en genieten van de radio. Bijvoorbeeld van Tim Finn.
2: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest. En natuurlijk ook het liefst waarom. En er komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
1: De showtuin van Nu de tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Stenenkamer, daar was ik gisteren trouwens, 16,1. In Ophemert 17,8. Vannacht is het afgekoeld naar 16 tot 20 graden. Vandaag wordt het zomers warm met misschien wel 28. Morgen maximaal 25. En beide dagen droog in Gelderland met zonnige perioden en bewolking. De politie roept getuigen op na meerdere bosbranden die zondag gisteren dus in Wijchen uitbraken. Op het hoogtepunt woedden er 3 branden tegelijk, waarvoor tientallen brandweerlieden werden ingezet. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Kom maar door als je meer weet. En bij 2 afzonderlijke autobranden in Arnhem zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand. De IJsselburg sloegen de vlammen meters hoog uit een auto. Meerdere ruiten van een naastgelegen pand sprongen. En ook op het Gelderseplein gingen 2 auto's in vlammen op. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit ook hier in dit geval brandstichting niet uit. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder 1 dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Mama, ik verveel me.
7: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
6: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
7: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
6: Pret voor de hele familie.
7: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20

0: Beatles en Help, 7:05. Goedemorgen. Ik krijg er weer mooie foto's binnen. Onder andere van Ton. En ik zie een foto van Daniel. Die is aan het vissen in Groesbeek. En heel veel foto's afgelopen weekend na Omroep Gelderland gestuurd via de app van de Zeppelin. Want wie dit weekend rond de Veluwe omhoog keek, heeft zomaar een Zeppelin kunnen zien. Een luchtschip van bijna de lengte van een Boeing 747 op 300 meter hoogte boven ons hoofd. Recht over Arnhem richting Kootwijk.
1: Gaaf hoor.
2: Zo.
3: Ik heb zoiets nog nooit gezien. Dus ik dacht, ik ga deze kant even op om te kijken of ik hem überhaupt zie. En zie hier op deze rotonde.
4: En hoe vond je het?
5: Mooi.
4: Ja?
5: Groot.
4: U staat er helemaal klaar voor, of niet?
6: Ja, dat klopt. Ja.
4: Met de verrekijker?
6: Verrekijken en foto's te stellen. Ja, zo vaak zie je niet zo'n Zeppelin.
0: Nee, zo vaak zie je dat niet. Het schip mat de luchtkwaliteit in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.
6: Nou, het is wel bijzonder, hè? Er komt zo'n Zeppelin overvliegen. En die meet min of meer dezelfde dingen als die wij hier in de toren meten. Ja, dat is uniek. En ja, het is super interessant om te kunnen vergelijken tussen wat je op de grond meet en ook in de lucht. En er vinden allerlei chemische reacties plaats. En we willen graag begrijpen hoe dat werkt. Die Zeppelin vliegt relatief langzaam. En daardoor kan je heel gedetailleerd meten wat er allemaal aan de hand is. Zeg maar, je hebt echt de tijd om het goed te meten.
4: Hoe bijzonder is het om zo'n Zeppelin hiervoor in te zetten?
6: Ja, dat is uniek. Dat gebeurt niet vaak. Er is volgens mij een keer in 2012 eentje geweest. En dus nu weer. Ja, dat is uniek. Ja, het is echt een mega kans.
0: Ja, mega kans. En dank voor de foto's ook dit weekend. Bij Kootwijk staan dus meettorens in het bos waar de Zeppelin meerdere keren overheen is gevlogen. Maar heel veel mensen hebben dat luchtschip goed kunnen zien.

0: Drive-by van Train op Radio Gelderland. Goedemorgen. Tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo is dat. Een goed begin is het halve werk. Waar hoort dit intro bij?
1: Een goed begin.
0: Ja. Enig idee? Nou, gelukkig wist Token het onder andere. En Dirk ook, dank voor je berichtje. Willem zie ik uit Nijmegen. Even wat zomerse klanken. Dit is Baila van Ivan. En je weet het hè, een goed begin is het halve werk. Dus we beginnen deze dag goed.

0: Ik dacht dat het een Italiaanse zanger was. Ivan met Baila uit 1985.
1: Hij maakte ook de hit Foto Novella. Dat was ook zo'n hele mooie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Ivan met Baila.
3: Goed hoor.
2: Hoort ook bij de Italo.
3: Ja, lekker.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dank allemaal. Het was goed. En dit is Bruce Springsteen met Badlands op Radio Gelderland. 7:15.

0: Badlands, Bruce Springsteen. 12 minuten voor 7. Goedemorgen zeg. We hebben een paar mooie zomerse dagen voor de boeg vandaag en morgen. Maar er komt ook wel weer hitte aan eind van deze week. Laten we maar gauw de weerman van vandaag erbij vragen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dus, Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Lekker weer in mijn t-shirtje naar de studio ook gefietst. 18 graden was het buiten. Was prima te doen vanochtend.
2: Ja, ja, nou, het is nog afgekoeld naar 13 graden plaatselijk.
0: Oh joh.
2: Inmiddels, dus het is nog wel wat kouder geworden. Maar geniet er nog even van vandaag. Want het wordt vandaag en ook morgen trouwens nog wel redelijk aangenaam zomerweer hoor. Vanmiddag hebben we veel zonneschijn, ook een vorming van wat stapelwolken. Maar ik denk dat het overal droog blijft. En daarbij een normale temperatuur voor begin tot midden augustus van zo'n 24 graden. Misschien een zomers 25 in het oosten. Okay. Nou, daarbij draait de wind wel naar het noordwesten. En dat levert in ieder geval wat minder warme lucht op dan bijvoorbeeld gisteren. Toen het op heel veel plaatsen nog boven de 30 graden werd.
0: Ja. Maar we gaan die kant wel weer op laten deze week.
2: We gaan die kant zeker weer op, ja. Dan
0: ja.
2: Nou zal dat morgen nog wel meevallen. Ook dan is het een graad of 25 met opnieuw veel zon. Ja, en dan het weerbeeld verandert de rest van de week niet veel in ieder geval. Maar zoals je al zegt, hè, die wind gaat weer draaien richting het zuiden vanaf woensdag. En met name later in de week, donderdag, vrijdag en misschien ook nog zaterdag. Dat worden echt hele warme dagen met op veel plaatsen toch wel ruim boven de 30 graden. En vooral rond vrijdag misschien zelfs wel 35 graden.
0: Ja, dat is wel heftig. Maar er zit in elk geval deze week dan wel een pluspunt aan het warme weer. Want dat zorgt ook voor heldere hemels. En dat is woensdag wel welkom natuurlijk.
2: Absoluut
0: hè?
2: Waar. Ja, dan is er een zonsverduistering. En in de aansluitende nacht ook nog eens een meteorenswerm.
0: Oh ja, dat is ook nog.
2: Dat kan niet op astronomisch gebied deze week.
0: Nee, inderdaad.
2: Dus dat kon eigenlijk niet perfecter vallen. Het is gewoon overal helemaal helder, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. En mag ik jou over een een uurtje weer bestellen?
2: Dat is goed. Bij gaan deze. We doen.
0: Oké. Okay. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You staat klaar. Maar misschien wil jij ook wel heel graag iets anders horen. Het mooie is, dat kan deze week. Het is de week van de luisteraar. We draaien extra veel verzoekjes. Dus heb je een verzoekje, dan mag je die doorgeven. studio@gld.nl of een appje. Maar Taylor is ook fijn.

0: Kamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
7: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
6: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
8: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
6: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, Kirsten, dankjewel.
0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand

0: is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij...
0: Nu bij Dirk, Wiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

First Class en Beats Baby op Radio Gelderland. Maandagochtend is het 10 augustus, 8 minuten over 7. Een nieuwe week voor de boeg. En dit is een hele bijzondere week, hoor. Want dit is de week van de luisteraar. Ja. Zo. Dit is jouw week.

0: Gelderland. Week van de luisteraar dus. Hopelijk voelt dat altijd zo, maar deze week extra veel verzoekjes. Titel en artiest kun je doorgeven, met liefst ook met de motivatie waarom. Studio@gld.nl of even een appje sturen naar de studio. We sluiten deze week vrijdag af met wat ons betreft alleen maar verzoekjes, maar dan hebben we er wel lekker veel nodig. Dus kom maar door. Er wachten ons wederom hete dagen. Vandaag wordt het eerst nog even een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken. Misschien 28 graden uiteindelijk. Morgen met 25 graden iets minder warm. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. En donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 35 graden worden. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. De NRC, het NRC reconstrueert de bewogen Tour de France van Demi Vullering, die na een tactische misser op de Mont Ventoux en een omstreden hindermanoeuvre alsnog voor de tweede keer won gisteren. En er was nog meer Nederlands succes, want Puk Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebers ging naar huis met de groene sprinttrui. Zometeen meer sport. Het Financieel Dagblad opent met goed nieuws van de beurs. Europese bedrijven laten flinke winstgroei zien en de beurskoersen stijgen, ondanks de oorlog in Iran. De Europese aandelenmarkt doet het dit jaar zelfs beter dan de Amerikaanse, en beleggers die hun geld in Europa hielden hebben dus gelijk gekregen. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort, die is zojuist dichtgegaan. 4 weken lang blijft die dicht voor groot onderhoud. De fiets- en de spoorbrug die blijven gewoon open, maar het autoverkeer wordt dus sinds een paar minuten omgeleid via de A12 en de N325. Reken in de spits op zo'n kwartier tot een half uur extra. 7 september gaat de brug weer open. En de zangeres van Dancing in the Street, Martha Reeves, die is inmiddels 85. En ze gaat helemaal viraal, maar misschien niet met hetgeen wat ze hoopt. Met een optreden dat namelijk niet helemaal lekker liep. Ze zong het Amerikaanse volkslied bij een honkbalwedstrijd. En dat klonk behoorlijk wankel.
1: Robin Roberts Stadium, please welcome Martha Reeves.
2: All right, ladies, 3, 2, 1.

Hemeltje, lief, Martha, Reeves. Ze kreeg een herkansing in de studio, maar dat ging ook niet helemaal vlekkeloos. Ze kan er intussen wel om lachen. Volgende week brengt ze trouwens haar eerste soloalbum in 22 jaar uit. Dus wie weet klinkt dat dan weer als vanouds. Zoals natuurlijk deze.

0: klinkt gewoon weer zoals we de kennen. Martin de Vandellas en Dancing in the Street. We gaan die valse tonen gaan weer gauw vergeten. Het is 6:15 bijna. De voetbalcompetitie is weer begonnen dit weekend. We gaan met Jan Sommerdijk eens even inzoomen op de Gelderse sport van afgelopen weekend. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat was die start van het betaald voetbal een valse start voor de Gelderse clubs eigenlijk, hè, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, wat heeft niet één club gewonnen. Nee. Vitesse en de Graafschap in de eerste divisie speelden gelijk, allebei 1-1. En NEC verloor zelfs, dus was teleurstellend.
0: Als je nou 0-0 speelt uit in Griekenland in de voorronde van de Champions League, hoe kun je dan thuis verliezen van Telstar?
1: Ja, omdat voetbal niet logisch is. Kijk, Argentinië wint ook maar met 3-2 van Kaapverdië. Zo moet je dat een beetje zien.
0: Ja.
1: Vaak kleine tegenstanders, ja, ik kan er niet zeggen ze gaan onderschatten, maar het gebeurt toch een beetje. NEC misschien wat gemakzuchtig aan die wedstrijd begonnen. En binnen de korte keer stonden ze met 2-0 achter. En uiteindelijk hebben ze nog wel 1-2 gemaakt, maar heel overtuigend was het allemaal niet. En dat zorgt ook wel voor irritatie, bijvoorbeeld bij Sammy Uwaisa.
2: Ja, dat is het. Ik denk vooral verdediging niet scherp genoeg als je kijkt naar die goalen die we eerst zelf tegenkrijgen. Nou, ik kijk naar de klok, na 26 seconden zat hij er al in. Ja, dan loop je al achter feiten aan.
0: Ja, als ze zo spelen morgenavond, dan zijn ze natuurlijk voorkomen kansloos.
1: Dan wordt het 0-6.
0: Ja.
1: Maar zo spelen ze niet morgenavond, kan ik je vast op een briefje geven. Want NEC zal helemaal op scherp staan. Zo'n wedstrijd als Olympiakos, dan is gewoon iedereen bij de les. Dat is zeker. Alleen wil niet zeggen dat ze het allemaal even halen. Daar gaan we natuurlijk de komende dagen nog heel veel over praten. Maar laat ik zo zeggen... Olympiakos heeft ook geleerd van die wedstrijd in Athene. Dat NEC dus op die manier de tegenstander heeft verrast. Dat lukt ook geen tweede keer zomaar. Nee. Dus NEC zal echt de allerbeste versie van zichzelf moeten zijn om door te komen naar de volgende ronde van de Champions League. En ik moet dat heel even uitleggen, want niet iedereen snapt dat nog blijkbaar hoe het werkt. Dus dat ga ik toch nog even doen, Frank.
0: Ja.
1: Als ze morgenavond winnen van Olympiakos, dan komen ze dus in de volgende ronde tegen Bodø Glimt uit Noorwegen of tegen Union Saint-Gilles uit Brussel.
0: Ja.
1: En als ze die ploeg ook uitschakelen, dan pas gaan ze naar de echte Champions League. En dat is een pool van 36 clubs. En dan krijg je 8 wedstrijden tegen, nou, ik noem maar eens wat. Dat zou Manchester City kunnen worden. Of Arsenal, Bayern München, Real Madrid, Barcelona. Zo'n soort tegenstander krijg je dan meestal ook wel erbij.
0: Ja, en dan lekker rapport met geld.
1: Daar moeten ze dus nog 3 wedstrijden voor doorkomen.
0: Precies.
1: Nou, en anders gaan ze naar de Europa League. Dat is ook mooi, hoor.
0: En dat is ook Europees voetbal. En ook
1: 8 wedstrijden.
0: Mooie affiches, ja. Oké, de Graafschap noemde jij. Die kwam in Helmond niet verder dan 1-1 gelijkspel. Daar zat dus niet meer in, of wel?
1: Nee, daar zakken we wel. We hadden het net over Champions League. Nu gaan we echt naar het afvalputje van het betaald voetbal bijna. Want was dat een afgrijzelijk slechte wedstrijd. Helmond Sport, ik sprak een volger van Helmond Sport met de schitterende naam Valentijn Valentijn. Zo heet hij echt. Ik ken hem al jaren. En die zei, wij zijn dit jaar heel blij als we hoger eindigen dan 20ste. Laatste dus. Dat bleek ook. Helmond had niet veel te bieden, maar begon wel goed, kwam met 1-0 voor. En toen heeft de Graafschap een enorm offensief ontketend. Uiteindelijk in de blessuretijd voor rust de gelijkmaker. Na rust nog 1 kopkansje. En in de slotfase was Helmond zwaar gevaarlijker. Maar goed, het grote probleem van de Graafschap is gewoon, die selectie is nog lang niet op orde. Ze hadden ook nog wat blessures en een schorsing. En ja, dan zaten er op de bank allemaal jeugdspelers en 3 spelers die eigenlijk nog niet fit zijn. Ja. Die moesten noodgedwongen ook allemaal invallen. Dus dat geeft het probleem wel aan van trainer Thomas Duijvenvoorde. Die wil heel graag, is een enorme control freak op een goede manier. Hij wil alles zoveel mogelijk tot in de puntjes en de details regelen. En hij moet dadelijk gewoon opnieuw beginnen. Want hij heeft het elftal waar hij nu mee speelde. Ik denk dat er maar 4 spelers uiteindelijk van in de basis gaan staan. Dus die moeten komende weken nog een heel nieuw elftal gaan boetseren.
0: En er komt er nog wel wat aan?
1: Het komt er wel aan, dat wel. Ze gaan echt nog goede spelers halen, want ze hebben geld zat. Ze hebben 5 miljoen verdiend aan transfer.

0: Dus het laatste half jaar.
1: Dat is het niet. Okay. Hey, Vitesse thuis gelijk tegen RKC dit weekend. Dat was al een domper, denk ik.
0: Ja, het was ook niet best. Maar toch nog wel de beste prestatie van de drie Gelderse clubs. Want Vitesse kwam met 1-0 voor. Speelde niet heel goed. Maar hield het achter aardig dicht. En toen een heel raar moment van doelman Conner van den Berg. Normaal de rust zelf. Hij pakte een bal. Wilde toen snel de bal het spel inbrengen. En toen werd hij gehinderd door een speler van RKC. En toen stak hij zijn elleboog even uit. En ja, die kwam tegen die speler van RKC aan. Heel onhandig. Rode kaart, penalty, 1-1. En uiteindelijk moest Vitesse toen in de slotfase verdedigen in plaats van nog even op de 2-0 jagen.
1: Ja.
0: En ja, de doelman was wel heel schuldbewust.
1: Vandaag ook weer sport, want het EK Atletiek begint in Birmingham. Daar hebben we daar veel Gelderse favorieten bij zitten, zoals altijd.
0: Als ik die ga opnoemen, dan gaan we door tot na 19:30. Dus ik wil maar eentje. Ja. Femke Bol uit Hilsum. Natuurlijk in het verleden heel veel gouden medailles gehaald op de 400 meter. De 400 meter hoorde met het team. Nou, met het team gaat ze ook weer lopen. 4x400 gemengd en met de vrouwen. Dus daar zullen wel medailles komen. Maar of ze die ook gaat halen op haar nieuwe individuele afstand, de 800 meter, dat wordt spannend. Ze gaat er voor het eerst aan meedoen. Maar ze heeft geen spijt van die keuze voor de 800 meter.
2: Heel leuk. Ja, ik ben er echt van aan het genieten. Het is heel anders. Het is soms nog wel ver, nog steeds. maar ik vind het vooral echt heel leuk. Ik vind het heel leuk hoe je het op heel veel verschillende manieren kan lopen. Ik nog eigenlijk niet weet wat een perfecte manier is. Jezelf op een hele nieuwe manier leert kennen. Dus echt heel leuk.
1: Nou, het EK Atletiek begint vandaag en dat gaan we natuurlijk volgen. Net als het Europese avontuur van NSC morgen tegen Olympiakos. Ik spreek jou morgenochtend weer, Jan.
0: Zeker.
1: Oké. Misschien nog even leuk. Als je online zoekt, vind je de beelden waarschijnlijk gemakkelijk. Als je het wilt zien tenminste, want het is best pijnlijk. Een voetballer uit Brazilië die dacht zijn doelpunt dit weekend uitbundig te vieren met de supporters. Maar sprong per ongeluk over de reclameborden zo floeps het trapgat in van de spelerstunnel. Raakte daarbij natuurlijk geblesseerd. Moest gewisseld worden. En alsof dat nog niet genoeg was, zijn doelpunt werd na een check van de VAR ook nog eens afgekeurd. Dus van feest behoorlijk domper. Een wedstrijd om niet snel te vergeten. Zometeen plaat de licht naar Denise William. Let's hear it for the boy. My

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Tijd voor de opgave van Plaat Delict van vanochtend.
1: Plaat Delict.
0: We hebben er weer eentje hoor.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, nou met specifiek de financiële rechercheafdeling van de platenpolitie heeft er eentje gevonden. Denk jij te weten waar ik het over heb? Dan laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest. En dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp. Want de financiële recherche van de platenpolitie onderzoekt een omvangrijke zaak van beursmanipulatie, financiële fraude en marktmisbruik. Volgens meerdere meldingen zouden een groep goed geklede verdachten de aandelenmarkt volledig naar hun hand proberen te zetten. Er wordt gesproken over schimmige deals, verborgen belangen en miljoenen die in korte tijd van eigenaar wisselen, terwijl de gewone belegger met lege handen achterblijft. Getuigen verklaren dat de hoofdverdachten zich moeiteloos bewegen tussen de beursvloer, de directiekamer en de financiële machtscentrum. De platenpolitie vermoedt dat geld hier belangrijker is geworden dan eerlijk spel en onderzoekt of de beurskoersen kunstmatig zijn beïnvloed voor persoonlijk gewin. Dus financiële fraude, beursmanipulatie en marktmisbruik. De verdachten proberen door speculatie en dubieuze handel zichzelf te verrijken. We zoeken een Britse band uit de jaren 70, bekend om slimme teksten, muzikale inventiviteit en een satirische kijk op de samenleving. Het nummer neemt de internationale financiële wereld stevig op de hak en de titel is letterlijk de plaatsdelict van het plaatdelict. De beursvloer, daar gaan we het dus over hebben, als je het in elk geval weet. En de verdachten dragen eerder een maatpak dan een bivakmuts. Enig idee? frank@gld.nl of een appje.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, en het is de Week van de Luisteraar. Dus er komen ook allemaal appjes binnen met verzoekjes deze week. En daar proberen we in elk geval lekker veel van te draaien. Sterker nog, we willen de week afsluiten vrijdag met alleen maar verzoekjes. Dus kom maar door, wat wil je horen? Titel en artiest en graag ook de motivatie daarbij. Je mag ook gewoon de redactie bellen, dat werkt ook. Tenminste, dat deed Marcel. Die zegt van ja, ik kan Frank niet bereiken, dus ik bel jullie maar even. En dus kwamen de collega's van de webredactie zojuist bij mij in de studio binnen. En die zeiden, Marcel heeft gebeld. Die wil graag Frans Bauer met de regenboog. Nou, bij deze.

0: Hey, Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 5. 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
5: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
8: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
10: Het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Ermelo is het 16,3. In Leeuwenstichting, dat is gemeente Berkelland, 18,1. Het wordt vandaag nog zomers warm met 25 tot 28 graden. Dinsdag en morgen dus maximaal 25. Beide dagen droog, zonnige periode en bewolking. Matige wind uit het noordwesten tot noorden. Bij een Pilaterstudio in Zevenaar is vannacht opnieuw een explosie geweest. Door de ontploffing raakt het pand zwaar beschadigd. Volgens omwonenden werd mogelijk ook een baksteen door een ruit gegooid. Het is de derde explosie bij dezelfde studio in korte tijd. En de politie onderzoekt of de incidenten met elkaar verband houden. En in Bosjes bij Didam zijn zondag, gisteren dus, 9 jerrycans met een onbekende vloeistof gevonden. De politie doet onderzoek naar de herkomst.

0: gespecialiseerd bedrijf de vaten heeft afgevoerd. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: tekentafel. Maxine Nightingale op Radio Gelderland hoorde je. 8 minuten over 7:30. Goedemorgen. We hadden net met Jan over de Gelderse sport van afgelopen weekend. NSC verloor bijvoorbeeld in de Goffert met 2-1 van Telstar. Dat is nou niet echt het begin van een nieuw seizoen waar je op zit te hopen natuurlijk. Maar de fans die zijn denk ik niet al te lang mee bezig. Die kijken vooruit naar morgenavond. Dan wacht de return van de voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. En na de 0-0 in de heenwedstrijd in Griekenland is alles eigenlijk nog mogelijk, hè?
1: Ik weet zeker dat NEC er klaar voor is.
2: Is NEC klaar, Oli?
3: Ja, hè? We zijn er helemaal klaar voor.
4: Waarom gaan jullie de Grieken verslaan?
5: Omdat we beter zijn dan de Grieken.
6: De uitwedstrijd ging natuurlijk ook perfect, dus ik denk dat Real Madrid ook meekijkt.
7: Helemaal goed.
4: En nu hoor ik, jij hebt Griekse roet.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja,
4: wat vertellen?
1: Ja, mijn vader is half Grieks, dus ik ben dan kwart Grieks. Dus,
4: En ik zie wel een mooi NEC-shirt. Ik zag je koopt ook een sjaaltje, maar voor wie ben jij dan dinsdag?
1: Ja, toch wel voor echt NEC, ja.
8: Ik heb het gevoel dat ze met 3-1 gaan winnen.
4: 3-1? En wat denkt de opa?
9: Nou, laat ik dan heel voorzichtig zijn. 1-0.
8: 3-1. 2-0.
2: 2-0. Toch? En wie gaat scoren? Brian Linssen, hè? Kijk, hier.
4: En wat gebeurt er dan hier in de Goffert?
10: Ik denk dat hier alles op kop staat dan. Ik denk dat carnaval wordt hier.
8: Echt chaos. Ja, dan breekt er een feestje los, denk ik.
4: Je hebt er al zin in, of niet?
1: Ja! En de
0: ja, morgenavond dus de return 7:30 in de Goffert. Winnen ze, Jan die legt het ons net uit. En dan volgt dus nog een wedstrijd, nog een play-off om het hoofdtoernooi te bereiken. En zelfs als dat niet lukt, dan spelen ze sowieso Europees voetbal. Want de plek in de Europa League is al veilig.
11: Laat de licht.
0: Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Dank iedereen voor het meedenken, want we hebben de dader te pakken hoor. Het was een maatschappij-kritisch nummer over de harde en cynische wereld van geld, speculatie en de Amerikaanse effectenbeurs. Dat zochten wij. Een nummer uit 1974. Dat beschrijft hoe fortuinlijke zakenmensen en grote dynastieën handelen in aandelen, rijkdom vergaren en de macht van de dollar en het kapitalisme wordt hier bekritiseerd. Deze band die kreeg inspiratie voor deze tekst tijdens een taxiritje door New York. En toen reden ze door deze financiële wijk. Het lied noemt bekende rijke figuren en families. Zoals de oliemagnaat John Paul Getty. En de dans die in de tekst verweven zit. Dat is een metafoor voor de constante, bijna dansachtige beweging van geld en speculatie op de beursvloer. Goede antwoorden kwamen onder andere binnen van Willy, van Ellen, van Tony, van Willem, Annie, Ari. Maar ook van, eens even kijken, Bart. Bart, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij zat er scherp op met de mail. Wat was je aan het doen vanochtend?
12: Nou, we hebben net de kleinkinderen wakker. Dus we waren druk met hier in de kleren brengen. Want ja, Lennon en Tijn die komen af en toe eens bij ons slapen.
0: Oh, gezellig.
12: En ik was nu eigenlijk zelf mezelf even aan het opfrissen.
0: Ja, dat komt dan op de tweede plaats, hè, dat soort dagen.
12: Ja, dat is zo. Maar is niet erg.
0: Nee, helemaal niet. Nee hoor, moet lijkt me heerlijk. En wat hoorde je? Een beetje verstopt in de omschrijving.
12: Nou ja, ik moest gelijk denken aan Tennessee van de Wall Street Shuffle. Dat hebben ze vorig jaar nog live gezien in Arnhem.
0: Oh echt? Hoe was dat?
12: Ja, dat was een mooi concert. Ja, er was natuurlijk nog maar één echte Tennessee-lid wat nog meespeelde. Maar ja. Nee, ze speelden heel goed. Dus ja. Het was een leuke avond.
0: Kan soms zo spannend zijn, hè? Want die grote namen uit het verleden, als je dat dan vandaag de dag nog weer terugziet. We hadden net nog Martha Reeves eerder vanochtend laten horen, die het Amerikaanse volkslied knettervals heeft gezongen dit weekend. Dat je denkt, ja. Kunnen ze het nog? Maar Tennessee kon het nog dus.
12: Ja, die konden het nog. Ze hadden ook wat jongere spelers veel bij, maar ze speelden goed.
0: Okay. Nou, ik ga hem voor je draaien en ik wens jou een hele gezellige dag met de kleinkinderen.
12: Dat gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Dag Bart.
12: Dag.
13: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: De Wall Street Shuffle dus inderdaad. NCC. Plaat de licht van vandaag. En morgen weer een nieuwe.

0: Speciaal voor opa Bart Kuipers op Radio Gelderland in Platenlicht. De Wall Street Shuffle, 10cc. Dank voor het meedenken allemaal weer. Dat was inderdaad diegene die we zochten. 10cc heb ik ook gezien in Arnhem, zegt Hans nog in de app. Graham Gouldman kan nog steeds goed zingen op zijn leeftijd. Nou ja, dat was ook een zeer geschikte. Heb jij nog een suggestie voor Platenlicht? Dan kun je die ook doorgeven via de mail of de app. Of je belt de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Het weerbericht komt eraan. Na Fischer Z.

0: Fischer Zet en The Worker op Radio Gelderland. Ik krijg een mailtje van Wim vanochtend uit Winterswijk. Die hoorde de weerman een uur geleden zeggen: het wordt even wat minder met 25 graden. Nou heeft Wim al 20 jaar lang plakboeken van de zomer bijgehouden met hun gezin. Wat ze zo al doen, alles met de pen geschreven. En die hebben ze gisteren nog eens even doorgebladerd. En toen kwam die bij een aantal jaar geleden tegen de tekst: Teletext zegt dat het eind van de week wel 25 zou kunnen worden. Kunnen we eindelijk naar het strand. Dus wat we toen met 25 als warm zagen, dat wordt nu bijna als cool en aangenaam gezien. Wat een verschil, hè, Wouter?
1: Ja, inderdaad. Wanneer was dat?
0: Hij zegt een aantal jaar geleden. Dus dat is
1: Ja. We hebben, dat was een beetje in mijn jeugd. Juli 2006, dat is verreweg de warmste maand die we ooit in Nederland beleefd hebben. Maar dat komt vooral omdat een hele warme periode toen precies van 1 tot 30 juli viel. Precies in één maand dus.
0: Ja,
1: tegenwoordig zien we dat het wat meer uitgesmeerd wordt. En ook langer duurt. Maar dat was een hele intense hete maand. Toen was het echt binnen 30 dagen was het 22 keer 30 graden of zo.
0: Zo.
1: Maar het gebeurt tegenwoordig bijna elk jaar. Hè? En de norm vervaagt ook. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Als het 3 keer regent in de zomervakantie, is het meteen een slechte zomer. Laat het maar eens een keer regenen, zou ik zeggen.
0: Die vraag krijg ik namelijk ook veel in de app. Van wanneer gaat het dan regenen? Ik zag net nog een bericht voorbij komen bij de collega's van de NOS. Dat er niet eerder bij Lobith zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. Het vorige laagterecord uit 1947... is verbroken. En die droogte die kan nog wel even aanhouden.
1: Oh, dat
0: zie jij regen in de kaarten?
1: Nee, dat wordt nog wel minder hoor, die rivierstand. Dat wordt nog wel lager.
0: Ja?
1: Want deze hele week is het eigenlijk in heel Europa. Van enkele bui na in Frankrijk, de Alpen. Maar dat mag allemaal niet zoveel voorstellen. Is het gewoon droog en heet. Nou liggen wij vandaag en morgen wel net aan de koele kant hoor. Want de grens met de echte hitte ligt zo'n beetje over België heen. Nou, wij zitten vandaag en morgen wel met veel zon, maar aangename temperaturen om het, als ik het mag zeggen, van een graad of 25 dus.
0: Ja, mag het zeker zeggen, natuurlijk wel.
1: zeker als je het vergelijkt met afgelopen weekend, want bijvoorbeeld gisteren was het weer overal boven de 30.
0: Ja.
1: Dat gaan we vandaag en morgen dus niet halen. Veel zon daarbij, een afnemende wind. En die wind gaat vanaf woensdag naar het oosten draaien. En dan krijg je wel weer met die warme lucht te maken. Woensdag wordt dan een beetje een overgangsdag. Zo'n 28 graden bij ons in de regio. Zonnig weer. Wel goed nieuws voor de zonsverduistering die woensdagavond te zien is natuurlijk.
0: Ja.
1: En donderdag en vrijdag, dat worden echt alweer hele warme dagen met 34 of 35 graden. In het zuiden van het land wellicht nog een paar graden meer. Maar ik denk in onze regio dat we het met 4 of 35 moeten doen. Maar dat is warm zat.
0: Ja, extreem droge tijd waar we in zitten. Met de kans op natuurbranden dus. Lage waterstanden en ook gevolgen voor landbouw en natuur. Nou, we gaan het met jou volgen, Wouter. Want over een uurtje ben je er gewoon weer.
1: Ja, zeker weten.
0: Afgesproken. En volgend uur ook

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tand.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
5: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
4: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
6: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
4: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: De Covid, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval.

0: tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Op zaterdag 15 augustus is het mogelijk om zonder opgave vooraf deel te nemen aan een wandeling door het stadje Bronkhorst onder leiding van een gids. Verzamelen is om 14:15 bij het toeristenoverstappunt op het parkeerterrein aan de Onderstraat net buiten Bronkhorst. De wandeling, een initiatief van de historische vereniging Steenderen, start om 14:00 en duurt ongeveer 1,5 uur. De route is ongeveer 1,5 kilometer lang, maar helaas minder geschikt voor rolstoelers en rollators. Kosten zijn €5, contant te betalen of via een QR-code. De politie heeft zaterdagavond verschillende verkeerscontroles uitgevoerd op het Marktplein in Doetinchem. Agenten controleren het verkeer tijdens de horecadienst, een speciale werkdienst in het uitgaansleven, en richten controles op verkeersveiligheid en mogelijke overtredingen. Agenten controleren onder meer een scooter op een rollerbank. De scooter bleek een snelheid van 82 km per uur te kunnen halen. Daarop is deze in beslag genomen. Ook heeft de politie een procesverbaal opgemaakt tegen een motorrijder vanwege het geluid van zijn voertuig. Een automobilist kreeg daarnaast een procesverbaal vanwege een defecte koplamp. Agenten houden tijdens de horecadienst korte gerichte verkeerscontroles. Daarbij onder meer op alcoholgebruik en de technische staat en snelheid van voertuigen. Ook kunnen agenten, afhankelijk van de situatie, andere overtredingen controleren. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: Na een frisse start met temperaturen van rond de 10 graden hebben we vandaag weer een dag met flink wat zon. We zien ook wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog. De wind die draait vandaag wel van zuidwesten richting naar wat meer noordwest en neemt vanmiddag toe naar matig, waarbij de temperatuur oploopt naar 24 tot 25 graden. Vanavond is het helder en zullen we de zon nog een tijdje zien schijnen. Komende nacht dan koelt het af naar 7 tot 9 graden. En dinsdag wordt ook een zonnige en droge dag. De dag die begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Maar met de zon erbij zal de temperatuur ook weer snel oplopen. De wind die is zwak tot matig uit noord tot noordoosten richtingen. En dinsdag wordt het ook een graad of 25. Woensdag ook een zonovergoten dag met alleen wat sluierbewolking, maar de wind is daar meer oostelijk en er wordt ook warmere lucht aangevoerd. De temperatuur kan dan oplopen naar 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer met 32 tot 34 graden. En vrijdag kan het zelfs nog een graad of 35 worden. Maar in het weekend hebben we op zaterdag nog kans op een tropische dag. Maar zondag draait de wind naar het westen en dan wordt het een graad of 25. En dan is het ook alweer wat minder warm. Neerslag wordt het tot en met het weekend niet verwacht. Maar daarna wordt de kans op een enkele regen- en onweersbui wel wat groter.
0: Verkeersinformatie.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Voorden en tussen Zutphen en Lochem rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè?

0: wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
5: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
4: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
6: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at the moment's notice can go.
4: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
8: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
11: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
12: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
13: Of zo.
14: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
11: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij

0: helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen

0: met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 2 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Verder rijden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en tussen Zutphen en Lochem. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar wet.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top, gaan wij iets leuks doen.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Dit waren de Pointer Sisters met I'm So Excited. En daarmee gingen we terug naar de midden jaren 80. Maandag is het vandaag en dit is weer Radio Ideaal met de muziekservice. Op de maandagochtend hier tussen 10 en 12 met Rob de Brouwer. Wij hebben weer de fijne feel good music deze ochtend. Oftewel, zoals we zeggen, de fijne mix van muziek. En om deze maandagochtend weer een beetje op gang te komen, lekker rustig beginnen, dat doen we nu met Danny Vera.

0: We dachten erin volgens Denny Vera met de Rollercoaster. We hadden een Nederlandstalige van Davy van der Sluis. Een spiksplint, nieuwe Nederlandstalige. Die heette Beter dan Goed. En zojuist uit de jaren 70, The Emotions. And the best of my love.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

De formatie Toontje Lager. En ben jij ook zo bang? Nou, dat ligt eraan wie ik tegenkom. Met name in het donker. Ja. Ja, wat doet dagelijks pindakaas eten met je lichaam? Ja, zou je dat wel eens willen weten? Ja. Ja, kun je elke dag pindakaas eten? Dat is de vraag. Nou, voor de meeste mensen past dagelijks een normale portie pindakaas prima binnen een gezond eetpatroon. Ja, je krijgt genoeg eiwitten, vezels en vooral onverzadigde vetten binnen. En welke pindakaas is dan eigenlijk het gezondst? Nou, niet iedere pot heeft dezelfde samenstelling. In 100% pindakaas zit alleen pinda's zonder toegevoegd zout en suiker. Dus dat kun je ook weer allemaal lezen op de pot natuurlijk. Ja, kom je aan van iedere dag pindakaas eten? Nou, niet de pindakaas zelf, maar het totaalplaatje bepaalt wat er met je gewicht gebeurt. En is pindakaas ook goed voor hardlopers? Nou, ook hardlopers. Ja, kan pindakaas een handige toevoeging zijn. Maar het is geen snelle brandstof. Dus je gaat er niet sneller van lopen natuurlijk, nee. Nou goed, je spieren die krijgen wat extra eiwit. Per ruim 5 gram eiwit per portie levert 100% pindakaas een aardige bijdrage aan je dagelijkse eivitamine. Nou goed, dan pindakaas kan ook langer vullen. Het vult, inderdaad, ja. En je hart kan er zelfs van profiteren. Dat heeft te maken met onverzadigd vet. Dus, ja, ik lust het al. Ik eet af en toe wel eens een boterham pindakaas, ja, dus. Nou, goed dat ik dat weet.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. De Doetinchemse teamleider van het Openbaar Ministerie, die 2 jaar cel kreeg voor het bezit en verspreiden van kinderporno, werkte eerder jarenlang in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Gelderlander. Op apparaten in de woning van de man werden ruim 46.000 foto's en meer dan 450 filmpjes gevonden. Op die beelden stonden minderjarige jongens tussen de 8 en 14 jaar oud. Een deel van het materiaal had hij ook gedeeld met anderen. Het Openbaar Ministerie, zijn voormalige werkgever, eist 2,5 jaar cel. Uiteindelijk kreeg hij 2 jaar celstraf. Voordat de man als teamleider ging werken bij het Openbaar Ministerie, was hij directeur in het basisonderwijs. Tussen 2011 en 2019 werkte hij bij 2 basisscholen in de Achterhoek. Beide scholen vallen onder dezelfde schoolgroep. De bestuurder van de groep zegt tegen de Gelderlander niet te kunnen ingaan op vragen over de voormalige schooldirecteur. Hij geeft aan te snappen dat er veel vragen zijn en dat het om een ernstige zaak gaat. Maar geeft ook aan niets te kunnen zeggen over individuele situaties die in het verleden hebben plaatsgevonden. De politie heeft zaterdagavond verschillende verkeerscontroles uitgevoerd op het Marktplein in Doetinchem. Agenten controleren het verkeer tijdens de horecadienst, een speciale werkdienst in het uitgaansleven, en richten controles op verkeersveiligheid en mogelijke overtredingen. Agenten controleren onder meer een scooter op een rollerbank. De scooter bleek een snelheid van 82 km per uur te kunnen halen. Daarop is deze in beslag genomen. Ook heeft de politie een procesverbaal opgemaakt tegen een motorrijder vanwege het geluid van zijn voertuig. Een automobilist kreeg daarnaast een procesverbaal vanwege een defecte koplamp. Agenten houden tijdens de horecadienst korte gerichte verkeerscontroles. Daarbij onder meer op alcoholgebruik en de technische staat en snelheid van voertuigen. Ook kunnen agenten, afhankelijk van de situatie, andere overtredingen controleren. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: Na een frisse start met temperaturen van rond de 10 graden hebben we vandaag weer een dag met flink wat zon. We zien ook wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog. De wind die draait vandaag wel van zuidwestelijke richting naar wat meer noordwest en neemt vanmiddag toe naar matig, waarbij de temperatuur oploopt naar 24 tot 25 graden. Vanavond is het helder en zullen we de zon nog een tijdje zien schijnen. Komende nacht dan koelt het af naar 7 tot 9 graden. En dinsdag wordt ook een zonnige en droge dag. De dag die begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Maar met de zon erbij zal de temperatuur ook weer snel oplopen. De wind die is zwak tot matig uit noord tot noordoostelijke richtingen. En dinsdag wordt het ook een graad of 25. Woensdag ook een zonovergoten dag met alleen wat sluierbewolking, maar de wind is daar meer oostelijk en daar wordt ook warmere lucht aangevoerd. De temperatuur kan dan oplopen naar 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer met 32 tot 34 graden. En vrijdag kan het zelfs nog een graad of 35 worden. Maar in het weekend hebben we op zaterdag nog kans op een tropische dag

Maar zondag draait de wind naar het westen en dan wordt het een graad of 25. En dan is het ook alweer wat minder warm. Neerslag wordt het tot en met het weekend niet verwacht, maar daarna wordt de kans op een enkele regen- en onweersbui wel wat groter.

Nederlands cabaretier en schrijver Kees van Kooten. Ja, van Kooten en de Bie vroeger. Hij wordt vandaag 85 jaar. Dan nog een Nederlandse zanger van een band vroeger. Ik was een jaar of 17, toen zag ik ze live in het Brabantse Valkenswaard bij de Weredie aan de Maastrichterweg, dat weet ik nog. Dat is zo leuk, hè? Hij is pas hier nog in de buurt geweest en Ulft treedt nog steeds op. Een man met het rode petje van deze formatie, die is vandaag jarig.

Jazeker, zanger Harry Slinger van Drukwerk. Ja, tegenwoordig verdient hij zijn kost ook nog een beetje met rondvaartboten in Amsterdam door de grachten. Dat hij als gids van alles vertelt. En dan zingt hij ook nog af en toe. Nou, leuke man. Hij wordt vandaag alweer 77 jaar. Rosanna Arquette, Amerikaanse actrice, wordt 67 jaar. En dan hebben we nog een Spaanse acteur die vandaag jarig is. Dat is Antonio Banderas. Hij wordt 66 jaar. Vandaag jarig een Nederlandse zanger. En misschien zegt dit een klein beetje iets.

Ja, hij heeft wel een hele opmerkelijke stem. Het is Jim Bakkum. Hij werd toen in Idols tweede, waar Jamai eerste werd. Jim Bakkum, hij wordt 39 jaar vandaag. En als laatste in de lijst Karin Vlasblom. Achtergrondzangeres, altijd geweest van René Vroeger met de Froguettes. Maar ze heeft ook aan het Eurovisie Songfestival meegedaan. En toen zat ze in deze meidenband.

Karen Vlasbom van Frizzel Sizzel. En zij wordt vandaag 59 jaar. Nou, op deze maandag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Nummer 2 geluid momenteel uit de Nederlandse top 40. Another met 50 for Ultra and Talk to You, zo heette dat. Wij zijn er zo meteen weer naar 11. Dan zijn we weer terug met deze muziekservice. Eerst even op naar het nieuws van 11 uur. Yeah.

0: going back.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek heli.nl en start samen.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motorakrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaan. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeksleg en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten.

0: Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
2: Hewu. Bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu.

allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

1998 kwam deze uit van de formatie Steps and the Last Thing on My Mind. Dit is Radio Ideaal, dit is de muziekservice en dit is Rob de Brouwer met de fijne mix van muziek elke ochtend hier op dit station tussen 10 en 12. Wij gaan nu terug naar wat Nederlandstalig met Rob de Nijs en die zingt Zeg maar niets. Oké. Okay.

Ja, dat was de dansbare muziek van de Blues Brothers. And Everybody Needs Somebody to Love. En we hadden ook nog OMD met Enola Gay. En dat kwam in 1980 maar liefst Rob de Nijs met Zeg maar niets Nederlandstalig. Nog een Nederlandstalige, dat gaan we zeker nu doen. We gaan naar Femke Hengeveld met Jij Alleen.

muziek uit de midden jaren 90 van Cher en Walking in Memphis. Goed, ja, aanstaande september dan willen we weer een klein beetje gaan opstarten met schijven voor bedrijven. Natuurlijk indien mogelijk. Goed, de vakantieperiode, dat is elk jaar zo. Vooral de maanden juli en augustus, die liggen dan even stil. Maar zit je momenteel te luisteren, laat je het je leuk met je afdeling, je team, je collega's om 2 uur lang, geheel vrijblijvend, fijn, 2 uur lang jullie favoriete plaat op de radio te horen. Je kunt ze indienen. We kunnen heel makkelijk een lijst mailen waar je mooie vinkjes achter kunt zetten en je eigen keuzes daarbij kunt zetten. Dus we maken het je heel makkelijk. Meld je aan via de e-mail. Dat is bedrijven@radioidl.nl. Van ons krijg je snel een mail terug en dan kun je meedoen. Dan gaan we iedere eerste maandag van de maand doen het schrijven voor bedrijven. Dus mail dan even naar bedrijven@radioidl.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 5 kilometer file. Vanaf afrit Leerdam is je vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio
2: Idea. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.

In 1984 was het een hele grote hit van de Bonsky Beat en White. Het is weer tijd even voor een nieuwsfeitje. En daarvoor gaan we hier naar Doetinchem. Want bij een opstootje in de Grutstraat in Doetinchem zijn in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag 2 mensen aangehouden. De onrust ontstond rond middernacht nadat agenten met champagne waren bespoten. De agenten waren op dat moment al in de straat voor een afhandeling van een diefstalmelding bij een naastgelegen horecazaak. Volgens de politie werden zij vervolgens ondergespoten met champagne. Volgens een 112-verslaggever die op de melding afging, ontstond er een opstootje. De verslaggever die vertelt dat een vader de verjaardag van zijn zoon wilde vieren met het openen van een fles champagne. De drank die kwam over andere mensen heen, onder wie de agenten. Toen ze hierover een stevig gesprek voerden met betrokkenen, ontstond er een duw- en trekwerk en moest er bijstand worden ingeroepen van meer collega's. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. 2 mensen die zijn daarvoor aangehouden.

dit is dan weer een hele mooie Nederlandstalige opname van de formatie van Dick Hout en Still in Mei. We gaan nu terug precies naar het jaar 2000. En dit is precies ook het jaar 2000 waar ik dit nummer het allermooiste vind van het hele jaar 2000. Dat is Mark Anthony en You Sang to Me.

Ja, waar het allemaal om draait. De money, money, money. We gingen terug naar de formatie ABBA. De kop is eraf. Dit was hier voor de maandag. De muziekservice. Ik hoop dat je weer genoten hebt. De afgelopen 2 uur moet ik zeggen. En morgen vroeg dan zijn we er weer vanaf 10 uur. Met een nieuwe aflevering van de fijne mix van muziek. Ik zeg een hele fijne dag gewenst. Blijf gezellig luisteren naar Radio DL. En morgen vroeg zijn we er weer. Met nu onder andere deze hele grote joekel van een hit. Begin jaren 80. PJD. And I won't let you down.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes

0: Bij ons kan het allemaal.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnikamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. De Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Op zaterdag 15 augustus is het mogelijk om zonder opgave vooraf deel te nemen aan een wandeling door het stadje Bronkhorst onder leiding van een gids. Verzamelen is om 14:15 bij het toeristenoverstappunt op het parkeerterrein aan de Onderstraat net buiten Bronkhorst. De wandeling, een initiatief van de historische vereniging Steenderen, start om 14:00 en duurt ongeveer 1,5 uur. De route is ongeveer 1,5 kilometer lang, maar helaas minder geschikt voor rolstoelers en rollators. Kosten zijn €5, contant te betalen of via een QR-code. De politie heeft zaterdagavond verschillende verkeerscontroles uitgevoerd op het Marktplein in Doetinchem. Agenten controleren het verkeer tijdens de horecadienst, een speciale werkdienst in het uitgaansleven, en richten controles op verkeersveiligheid en mogelijke overtredingen. Agenten controleren onder meer een scooter op een rollerbank. De scooter bleek een snelheid van 82 km per uur te kunnen halen. Daarop is deze in beslag genomen. Ook heeft de politie een procesverbaal opgemaakt tegen een motorrijder vanwege het geluid van zijn voertuig. Een automobilist kreeg daarnaast een procesverbaal vanwege een defecte koplamp. Agenten houden tijdens de horecadienst korte gerichte verkeerscontroles. Daarbij onder meer op alcoholgebruik en de technische staat en snelheid van voertuigen. Ook kunnen agenten, afhankelijk van de situatie, andere overtredingen controleren. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een wintershalf uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 3:30 en 4:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team

0: Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC 20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC 20, daar hoor jij bij.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio.

0: zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: Oplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weten.

0: Roemense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsverbinding

0: maatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Rijden door richting de Duitse grens. Nog eens 10 minuten vertraging door de controles. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over een omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Nog even, en dan is het zover. Van 17 tot en met 20 september viert Aalten het Volksfeest. Een traditie die al generaties lang inwoners en bezoekers samenbrengt en voor velen een vast moment op de kalender vormt. Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles straks tot in de puntjes is geregeld. Op de kermis is gedurende 4 dagen volop vermaak voor jong en oud. Op de markt wordt feest gevierd zoals Aalten dat kent. Met muziek, een goede sfeer en volle terrassen. Hier ontmoeten inwoners, oud-Aaltenaren en bezoekers elkaar. Worden herinneringen opgehaald en nieuwe gemaakt. Ook de overige horecagelegenheden in Aalten dragen bij aan de feestvreugde met optredens van bands en DJ's op hun eigen locaties. Nieuw op het programma is Aalten Live, een extra muziekevenement op donderdagavond. Wat bezoekers precies mogen verwachten, houdt de organisatie nog even geheim. Daarover wordt op een later moment meer bekendgemaakt. Eén ding staat inmiddels vast, zodra in september de eerste lampionnen worden ontstoken, is de kermis weer gaan draaien. En staat Aalten opnieuw in het teken van een feest dat veel meer is dan een reeks activiteiten. Op de kruising van de Stationsweg en de Bredevoortse Straatweg in Bredevoort is zaterdagmiddag een fietser overleden na een aanrijding met een auto. Zo bevestigt de politie. Het slachtoffer zou een 83-jarige man uit Nunspeet zijn. Het ongeval gebeurde bij een oversteekplaats voor fietsers en landbouwvoertuigen. Volgens de informatie wilde de fietser de weg oversteken en heeft die de naderende auto mogelijk niet gezien. De fietser werd door de auto geschept en raakte daarbij ernstig gewond. Toegesnelde hulpdiensten kwamen massaal. Naast politie, ambulance en brandweer werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De fietser is aan de gevolgen van het ongeval overleden.

0: overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van de aanrijding. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat bij knooppunt Waterberg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen zelf.

0: Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal.
2: Hey schat, waar blijf je?

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige

0: aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Farrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in de regio Gelderland. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging kwartier. De A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. 5 kilometer file, maar ook met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht. Bij Hoenderlo 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En, werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderijgarders. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderijgarders in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarders.nl.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Euglink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Euglink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Euglink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een winters half uurtje...

0: brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
1: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines.

0: deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files op dit moment in Gelderland. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging nog wel een klein kwartier. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar stond ook een vrachtwagen met pech. Hier voor Elspeet. Ook hier zijn alle rijstroken weer vrij. Vertraging nog 20 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo. Zijn problemen met de camera's. Daardoor is de spitsstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder.

0: het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren, met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij, met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een wintershalf uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. De wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. Bij zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen.

0: Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files die er nog staan in Gelderland, die worden nu snel korter of lossen op. Deze oponthoud zien we nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Oosterbeek en Waterberg, nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 10 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Ook hoort u hoe collega Rudy Buiting in gesprek ging met Theo Holteman van de organisatie van het Hurkersweekend. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september vindt in Zutphen de 8e editie van Festival Oeverloos plaats. Het internationale buitentheaterfestival brengt voorstellingen op verschillende locaties in en rond de stad. Met onder meer theater, circus, muziek en dans. De voorstellingen zijn te vinden op de website en geschikt voor alle leeftijden. Het Koelhuis aan... De Koenense Parkstraat 1 is tijdens het festival de centrale plek voor kaartverkoop, het avondprogramma en horeca. Bezoekers kunnen kiezen voor een passepartout, dagkaart of losse ticket per voorstelling. Informatie en de tickets zijn verkrijgbaar via de website. Festival-oeverloos.nl of hetkoelhuis.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan. Voor elk wat wils. Rock, country, rock en roll, maar ook hard rock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tribute bands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7 is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nace, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl.

Wat een prachtige en eigenlijk iconische plaat. U hoort Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Daarmee gingen we toch alweer terug naar eind jaren 60. Daarvoor hoorde u de agendatips uit de regio en ook nog muziek van Brian Voet. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
0: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Bertine Hermans. Timmeren, verven en samen een eigen pretpark bouwen. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus staat bij het zwembad in Vorden opnieuw de jaarlijkse huttenbouwdagen op het programma. De belangstelling is dit jaar bijzonder groot. Na het legen van de aanmeldingsbrievenbus bij Plus van der Voort staat de teller inmiddels op 111 deelnemers. De organisatie verwacht dat dit aantal de komende periode nog verder kan stijgen. Het terrein bij het zwembad vormt opnieuw het decor voor 2 dagen bouwen en plezier. Dit jaar staat alles in het teken van het thema pretpark. Tussen alle aanmeldingen in de aanmeldingsbrievenbus zaten gelukkig ook enkele vrijwilligers. Toch blijft extra hulp hard nodig. Hoe groter het aantal deelnemende kinderen, hoe meer begeleiding noodzakelijk is om de dagen veilig en goed te laten verlopen. De organisatie hoopt daarom dat zich nog meer vrijwilligers aanmelden. Ook mensen die slechts een dagdeel beschikbaar zijn, kunnen al een waardevolle bijdrage leveren. Daarnaast wordt nog gezocht naar extra sponsoren. Hun ondersteuning is belangrijk om de deelnamekosten voor ouders en kinderen betaalbaar te houden. Al met al hoopt de organisatie vooral dat zich de komende weken nog voldoende vrijwilligers melden om de jonge bouwers 2 mooie dagen te kunnen bezorgen. Rekken weer volledig in het teken van het bloemencorso. Op 26 en 27 augustus trekken de imposante corsowagens door het dorp en de omgeving. In de bouwloodsen draait alles inmiddels op volle toeren. Of zoals ze in Rekken zeggen, het corso-virus waait rond. In de 3 dagen voorafgaand aan het corso heerst de grootste bedrijvigheid. Honderden vrijwilligers plukken, sorteren, verdelen.

0: Daarbij vervult iedereen zijn eigen rol. Een plukker en inlijmer, van plakker tot kontjesknieper. Het laatste is typisch Corso-jargon. Voor het verwijderen van steeltjes en kelbladeren van de dahlia. Een onmisbare stap voordat de bloemen op de wagens worden verwerkt. Op woensdag 26 augustus vertrekt het Corso vanuit het centrum van Rekken. Donderdag 27 augustus rijdt de stoet traditioneel in tegengestelde richting, richting de Oldekotte in Duitsland. Meer informatie over onder andere de route en parkeren is te vinden op social media kanalen en op de website van het Rekkense Corso. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we weer een warme dag, alhoewel de dag die begon wel fris met temperaturen van rond de 12 graden. En de zon die was er al veelvuldig bij. We zagen sluibewolking, in de middag ook wel wat stapelwolken. Maar het is in onze omgeving in ieder geval droog gebleven. De temperaturen liepen nog op naar 27 graden. En de wind die was eerst westelijk, is gedraaid naar noordwestelijke richtingen en nam ook in kracht toe in de middag. Vanavond dan zullen we de zon nog een tijdje zien. Het is nog aardig aangenaam in eerste instantie, maar als de zon eenmaal onder is, koelt het wel snel af. Want komende nacht hebben we ook temperaturen die onder de 10 graden uitkomen. Morgen wordt ook weer een zonnige dag. Temperaturen komen iets lager uit in de middag. Een graad of 25 zal het maximum zijn. En verder blijft het morgen ook droog bij een zwakke tot matige wind. In de nacht naar de woensdag hebben we ook nog temperaturen van een graad of 10. En woensdag dan gaat de wind om naar oostelijke richtingen. En dan merken we ook dat de aangevoerde lucht wat warmer is. En de temperaturen lopen dan op naar 29 graden in de middag. Misschien lokaal al wel 30. Tropische dagen hebben we zeker op de donderdag en de vrijdag. Dan wordt het 32 tot 34 graden met veel zon erbij. Vrijdag kan het zelfs nog ietsjes warmer worden. De wind die gaat geleidelijk aan het eind van de week wel weer om naar noordwestelijke richtingen. Zaterdag wordt het iets minder warm, maar toch nog 29 tot lokaal 30 graden kan het worden. En zondag dan zitten we met temperaturen van een graad of 25. Is er ook later wat meer bewolking. Blijft verder wel droog ook in het weekend. Na het weekend dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe in de loop van de volgende week. En dan hebben we temperaturen overdag van 22 tot 24 graden. En dat is meer normaal voor de tijd van het jaar.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: Ik heb aan de telefoon Theo Holteman. En Theo was vorige week ook bij ons in de studio. En Theo is van het aanhangerschap. En die is volop in de beweging met het organiseren van het Hurkersweekend. Theo, hè? Dat zeg ik goed, hè?
1: Dat heb je goed gezegd, Rudy. Ja, hey, klopt.
0: Theo, eens even nog het Hurkersweekend. Dat was, om precies te zeggen, 4, 5 en 6 september. Zeg ik dat goed?
1: Klopt helemaal. Vrijdag 4, zaterdag 6, 5 en zondag 6 september. Ja.
0: En er was ook nog een camping erbij, hè, zei je?
1: Jazeker. Wij hebben eigenlijk jaarlijks hebben wij ook dit jaar weer een camping erbij. Dus mensen die heel het weekend willen genieten van het mooie festival, wees welkom. En je kunt je caravan kun je kwijt, of tent, whatever, bij ons op de camping.
0: Er zijn nog speciale campingkaarten.
1: Campingkaarten, ja, precies. Ja, die zijn zeker verkrijgbaar. Je kunt paspoortjes aanschaffen. Hè. Dus we zijn te koop bij ons via de website zijn ze aan te schaffen. Ja. En als je dat aangeeft waarmee je komt, dan komt het helemaal goed. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en je had het afgelopen zondag hadden we het nog even over de muziekbingo.
1: Ja.
0: Kun je daar nog eens wat over vertellen?
1: Zeker, dat is iets nieuws dit jaar. We hebben het al een jaar of twee jaar geleden was het al in de gedachte om het te doen. Er is nog niet van gekomen toen, maar nu gaan we het wel hebben stoute schoen aangetrokken. En de muziekbingo is er zeker. Het is een zondagochtend, dus we trappen de zondag eigenlijk af met de muziekbingo. Nou en hoe het gaat lopen, we zijn zeer benieuwd. Mijn ervaring met andere festivals waar het ook wordt gedaan, dat is echt heel positief. Dus wat nu zoiets van, we gaan het inzetten. Ja, met leuke prijzen. Want dat is ook nogal even een ding. Ja.
0: Ja, is dat nog een ding? Ja, want wat je zei al, van we zoeken eigenlijk nog mensen die wat beschikbaar willen stellen voor deze bingo.
1: Klopt.
0: Hè?
1: We hebben al, klopt helemaal, we hebben al leuke prijzen, maar zeker lokale ondernemers. Hè, luisteraars die lokale ondernemers zijn en iets hebben gezegd van nou, dat is wel leuk voor een bingo. Je kunt je eigen bedrijf er misschien wel mee promoten of noem het een winkel, een supermarkt. God, een bakker om de hoek of weet ik veel wat. Ja. Zeker, die zijn welkom. Ja.
0: Dat is hartstikke goed. En waar moeten ze dan contact met je opnemen? Dus zeg, iemand die jullie wil helpen dan? Waar kunnen
1: ze mogen mij wel mailen. Ik heb al een mailadres waar ze naartoe mogen mailen. Dat is, ik zal meteen doorgeven. Dat is theo.holterman@aanhangerschap.nl.
0: Dus theo.holterman.
1: Klopt.
0: Apenstaartje.
1: Ja.
0: Aanhangerschap. Oké. Okay. Ja. De bedoeling is, Theo, hè, en daar ben je ook ontiegelijk druk mee geweest, de komende weken om gasten bij ons in de studio te verzamelen. Hè.
1: Ja,
0: kun je daar ook nog eens het een en ander over vertellen?
1: Jazeker. We hebben volgende week hebben Robin van der Wetering. Robin is, zit in de band Roundabout. Nou, Roundabout is de band die komt bij ons uit Zalm Twente, zeg maar, uit Hellendoorn voornamelijk.
0: Ja.
1: Ja, en het is echt een band. De muziek is wel anders dan boerenrock. Het is vooral hard rock wat ze spelen, maar ze doen het zo goed. En we hebben ook de line-up van het Hurkersweekend ook breder getrokken, een paar jaar geleden al. He, dus boerenrock is een rode draad, steeds van het weekend. Maar daarnaast dan ook bands, voor elk wat wil, zeggen we altijd. En mensen die van hard rock houden, nou, dan moeten ze zeker komen. Dat is echt een hele goede band.
0: Ja, want 19 juli komt dan tegen.

0: Theo Holteman samen met Erwin Nijhoff.
1: Ja, Erwin Nijhoff, die hebben... Ja,
0: nee,
1: ja.
0: Dat is 26 juli.
1: 26 hè? Juli, dus. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Dus 12 juli komen de roundabouts.
1: Ja, ja, dat is Erwin, of klopt, roundabouts is dan in dit geval is Robin van de Wetering. Ik ben echt dat ik ook nog meekom.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben wij, 2 weken later, is inderdaad Erwin Nijhoff. Erwin Nijhoff die staat... dit

0: De Nederzinger van de Dizzy Dukes. Even resume. Dus volgende week, zondag 12 juli, dan is Roundabout in de studio. Wellicht kom jij ook mee, maar anders dan kijken we wel even.
1: Precies, zeker.
0: Theo, bedankt voor je tijd.

muziek van Wilson Phillips en de plaat Hold On. Daarvoor ook nog Banner en hoorde u het interview van deze maandagavond. Ik ga afsluiten met muziek van Raccoon en Laugh About It. Na 7 uur kunt u luisteren naar de muzikale ontmoeting hier op Radio Ideaal. En vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich. Ik wens u een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Doen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
4: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
3: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
5: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
3: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

Welkom, luisteraars, bij een uitzending van Kerk en Radio bij Radio Ideaal. Ook vanavond willen we in de muzikale ontmoeting weer bekende liederen laten horen in verschillende uitvoeringen. Zoals gewoonlijk is er rond 7:30 een korte agenda.

Naar blijft luisteren. De techniek wordt geregeld door Ronald Salmink. De presentatie mag ik doen, Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio wensen wij u een goed uur toe. In Matteüs 11, vers 28 lezen we: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Kunnen wij die rust die de Heer Jezus hier belooft ook ontvangen? Zeker wel, maar waardoor zijn we dan vaak zo vermoeid en belast? De drukte van het leven, het werk, de kinderen misschien, het kan ons belasten. Maar hoe gaat het met onze innerlijke rust? Kunnen we onze problemen, onze zorgen in gebed brengen bij de Heer? Dan mogen we het loslaten. We mogen onze last daar bij Hem laten. Geen gemakkelijke opgave vandaag, maar de Heer, die ook u of jou persoonlijk kent, zal rust geven als je daarom vraagt.

Een lied voor vandaag, voor morgen, voor altijd. Vader, wij komen bidden tot u. Stort in ons hart uw geest, doe het nu.

Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Hindendaal in Hummelo het volgende lied. In samenzang met het Holland Koor wordt er gezongen: Eén naam is onze hopen, één grond heeft Christus Kerk.

Heilig woord van God, gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn. Het volgende lied is voor Tom Pelikaan.

Christen zijn is niet alleen spreken over hem, maar ook met hem. Een volkomen overgave, zoals dit lied het ook zegt.

We vervolgen met een loflied. Heer God, u loven wij. Met daarop aansluitend, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dit is uit de opwekkingsbundel nummer 42.

Agenda, kerk en radio. Lambertie Kerk Zelhem. Aanstaande zondag 16 augustus is dominee Robert Jan ten Haven uit Zuidlaren de voorganger in de dienst van 10 uur.

Halle Varsseveld. Op zondag 16 augustus zal Nettie Hengeveld voorgaan in de Keurhoste Kerk. Aanvang 10 uur.

Vorden in de Vordense Dorpskerk gaat dominee Marieke Anderla Hofstede uit Alten voor op zondag 16 augustus in een dienst die om 10 uur begint. Johannes de Doperkerk Zutphen, pastoor H. Scheven, zal voorgaan op zondag 16 augustus in de Eucharistieviering in Zutphen. Aanvang 10 uur.

Hengelo in de Remigiuskerk gaat aanstaande zondag 16 augustus dominee Dick Bos voor. Deze dienst begint om 10 uur. Kerkdienst Hummelo. Pastor Mia Tankink gaat zondag 16 augustus voor in de dorpskerk van Hummelo. Aanvang 10 uur.

Wichmond. Aanstaande zondag 16 augustus zal de heer H. Dijkman voorgaan in de kerk van Wichmond. Het begint om 10 uur.

De muzikale ontmoeting. Wilt u een lied aanvragen voor uzelf of voor een ander? Belt u dan via het nummer 0314-62-28-78. Liederen op verzoek dienen wel uiterlijk donderdags voor de uitzending bij ons binnen te zijn.

Van en voor een luisteraar met het alom bekende lied Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan?

De christelijke zangvereniging Loof den Heer, onder leiding van Jan Quintus Zwart, die gaat nu zingen Als ik hem maar kenne, hem de mijne weet, met daarna elk uur, elk ogenblik steun ik op u. En dat wordt gezongen door het interkerkelijk mannenkoor uit Putten.

We gaan luisteren naar een instrumentale uitvoering van het Halleluja, geschreven door de componist George Friedrich Händel.

Dit was het uur muzikale ontmoeting voor deze week. Volgende week maandag hopen we via deze zender een nieuwe ontmoeting tot stand te brengen. Heel graag, tot dan.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is der lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Luisteraars, een hele bijzondere goedenavond op deze 1650e uitzending van dit programma Lustige Heinrich. Ja, applaus op de achtergrond hoort u klinken van Dick. 1650, ja. En we hopen er toch nog enkele te kunnen maken. We begonnen vanavond met die muziekkapelle Walgau onder leiding van Lennart Breit met een mooie mars Felsenfest. Voor het tweede gaan we naar Ravensburg, plaatskapelle die Oberschwaben onder leiding van Gerd Steinhauser met Im alten Schulhaus.

Mooie klanken van Blaaskapelle, de Oberschwaben. Wie ook mooie klanken hebben, daar zijn die Zwölf Meerischen. En dat bewijzen ze met het volgende nummer van ene meneer Lucas Preika, Nessie.

Ja, blaaskapel die Zwölf Meerissen. We gaan naar een oude topkapel toen in de tijd in Nederland. Ik heb het over het jaar 60, 70, 80. En dan heb ik het natuurlijk over de Glanenbrugge muzikanten. We hebben nog diverse opnames van hun. En zo nu en dan kunnen we ook altijd nog van een mooi nummer van hun draaien. Dat doen we vanavond ook. Een compositie van Elmar Wolf. Sehnsucht nach der Heimat.

de Granenbrugger muzikanten. De zang werd verzorgd door Geert Sprik en Mirjam van Aken. Eine kleine Dorfmuziek met het nummer Zwetska.

Ja, het mooie nummer Svetska. En daar staat er ook nog een Duitse titel bij. En dan noemen ze Das Svetskerl. Christoph Kleighoff und seine Blaskapelle Keine Stille Stunde. En die hebben het over Jahrgang 61.

Ja, een mooie polka, Jahrgang 61 was de titel daarvan. En het werd een compositie van Edi Sagert. Het eerste Oberkleine nummer komt van Igor, onze fijne Oberkleine. Erlaubt is was geveld.

Blaaskapelle EBB, oftewel die Eichberg Brass Boys. Het is al 9:05, luisteraars, en bent u gewend de agendaberichten van ons. Ik heb er eentje, maar alvorens ik u ga vertellen, ga ik eerst eventjes doorgeven wanneer u ook een berichtje hebt waar u naartoe kunt sturen. Heeft u ook iets voor de agenda, stuur dan een mail naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. Of per telefoon, tevens onze WhatsApp, en dat is 0314-377-970. Want ik heb namelijk een berichtje en dat slaat namelijk ook op het volgende nummer wat we gaan draaien. Want zondag 30 augustus dan geeft de Bargkapel een vuurshoppen tijdens het

Barchemsfeest aldaar. En dit vindt plaats op het Dorpsplein in Barchem. En dat begint daar op die zondagmorgen om 11:30. Zoals ik al zei, we hebben een nummer uitgezocht van de Barchemkapel vanavond. En dat doen we met Zing met ons.

De Barrechtkapel onder leiding van Willem-Jan Joling. Een kapel die dit jaar een 60-jarig bestaan gaat vieren. In oktober doen ze dat. Praatkapelle Tidirium onder leiding van Helmut Seitzit met Limonatka.

blaaskapelle Tidirium. Met het eerste nummer van Ernst Mors vanavond gaan we doen. Net een mooie, een walspotpourri met Freunde fürs Leben.

Ja, en deze mooie walspotpourri van Ernst Mors. Dat was een prachtig arrangement van Frans Boemel. Babucci gaan we doen. Vanavond doen we dat met een instrumentale. Met een hele bekende van Ladislav Kubes. De Jihozetska Polka. En hij beter bekend als de Zuid-Böhmische Polka.

Ja, de klanken waren dat van Slavko Avsenik. De formatie Mach 7 onder leiding van Jozef Russel. Beim Hörigen.

0: Zou zeggen, tot na 9 uur.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
3: Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
4: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
3: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd 2e. De 3e Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, ook welkom in dit tweede uur van de Lustige Heinrich, de 1650e uitzending vanavond. En we begonnen ook de tweede uur met een mooie mars, Mein

Heimatland. Gespeeld door die Doyelinger blaasmuziek onder leiding van Peter Biersack. De formatie Echt Böhmisch, een eigen compositie van hun van Bastiaan Wendt, de Poëtenwalser.

waren de klanken van de formatie Echt Böhmisch. En dat komt allemaal van hun cd Wir grüßen Böhmisch. We gaan naar die, ja, een beetje volksmuziek gaan we ook nog doen. Van Muzi Banda Kramuposja. Van de cd Schönes Burgenland, de Liebchen Polka.

Ja, uit Oostenrijk komen ze. En terwijl uit het Burgenland. Mujibanda Kramuposja was dat met de Liebchen Polka. De volgende is weer een bekende Egeländer nummer. En dit wordt dit keer gespeeld door Bernd Wolf, om zijn Egeländer muzikanten. Wen es Abend wird.

0: De Hochzeit Polka. Jurk Bollin und das Meer ist voor je. We gaan dat doen met een mooie instrumentale wals van Jurk Bollin himself, Morgenschimmer.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

Jurk Bollin und das Meerische Feuer. Het tweede nummer van Ernd Mors vanavond is er eentje van een meneer Jozef Servat. Ik ben zo gern met dir allein.

Dan gaan we naar Oostenrijk en wel naar Carinthië. Ik heb het over de Blechkehopt-muzikanten onder leiding van Sascha Lengauer. En hij schreef ook dit nummer, Muzikanten Kirchtag.

Bist du bei mir? Nummer werd geschreven door Nick Lores. Hij was de zanger. En de zangeres Katharina Prager die schreef de tekst voor dit nummer. Plaatkapel Amatinka, ook een kapel die helaas niet meer bestaat, maar we hadden een succes in de jaren ook 70, 80 en ook in de jaren 90 nog wel. Doen we vanavond met een mooi nummer van Jozef Toms. Fizerni Sumavu.

Fizerni Sumavu, oftewel een avond in Sumava. Plaatskapel de Mablossen, Auf der Sausenburg.

Auf der Sausenburg. Dat was een compositie van Stefan Koendorf. We blijven weer in Nederland. Naar Boksmeer gaan we. Blaaskapel Stesti met Adrem.

Blaaskapel Stesti. De Volbloed muzikanten, nummer van Jaromir Vijvoda, de Abschied Polka.

Dat waren de volbloed muzikanten, de Abschied Polka. We gaan er nog twee doen. We gaan straks afsluiten met Wilfried Rus, onze zijn de Böhmische vrienden, met een mooie Mars potpourri. Maar eerst gaan we nog luisteren naar die jongen, originaal Oberkrainer, Trachtenfest in Oberkrain.

een hele mooie marsportpourri was dat van Wilfried Rus en zijn Böhmische vrienden. En bij deze marsportpourri zijn we weer aan het einde gekomen, luisteraars, van deze uitzending. De 1650e uitzending van Lustige Heinrich. Ik hoop dat u weer genoten hebt van dit programma. Wij hebben weer genoten aan deze kant en we hebben het ook met heel veel plezier gedaan. En wij, wie zijn dat? De man achter de knoppen, Dick Legelting en met name Henk Vrugging. Fijne voortzetting van deze avond nog. Fijne week en graag tot volgende week maandag. Dan hoop ik u weer aan de radio te treffen bij weer een aflevering van Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Tot dan. Bis bye.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand.

0: agenten een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai.

Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder, het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 6.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.